0: code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. De regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Dus ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
1: Het

0: Zelf ben ik helaas niet zo'n goede zangeres.
1: Ja, stop maar.
2: Het Kooijuurken. Dit is Helmond. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is NAR.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is NAC.

0: alles speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7 uur.
3: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. In het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
5: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Basel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Amoussie moest zijn.
1: Amoussie moest zijn.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8:00. Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Het miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
5: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
6: Dit is Helmond.
0: Ah, moesie, moesie.

1 uur lang alleen maar de mooiste en beste Duitse slagers van toen en nu in I Muzi Moesijn. Voor u samengesteld door Harry van den Bogaert.

0: Heb je een programma gemist?
1: Geen stress.
0: Check www.ditishelmond.nl en luister je favoriete programma terug wanneer jij dat wilt.
1: Dit is Helmond.
2: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: de Indische boekenplank.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
4: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
6: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Trusten!
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
7: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: De Indische boekenplank.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij het programma Indische Boeken. Indische Boeken, wanneer ben je Indisch? Indisch ben je als je voorvader uit het westen komt en je voormoeder uit het oosten. Het programma is voor u samengesteld en wordt gepresenteerd door mij, Inge Dumpel, en achter de knoppen Harry van den Boogaard. Niet alleen verschijnt er heel veel geschreven woord, boeken dus, en verschijnen documentaires. Die zijn altijd gebaseerd op geschreven woord. Je hebt eerst een tekst, een script, voor je iets kunt gaan filmen. Liederen, songs, die hebben ook tekst. Kortom, het geschreven woord is heel belangrijk. Vorige week had ik twee jonge Indische vrouwen op bezoek. En voor mij ben je jong als je 40 plus bent. En die hadden het over allerlei zaken, ook over literatuur. En ik zei, blijf Indische literatuur lezen, ook oude boeken. Want daarin vind je informatie over de tijd dat jouw ouders, grootouders of misschien inmiddels overgrootouders hebben gewoond en gewerkt. Ik kan boeken aanbevelen van Johan Fabricius. Die kan zo goed die sfeer weergeven. Daum heeft mooi geschreven. Ik kan er zo een paar noemen. Maar kortom, er zijn genoeg boekenlijsten te vinden waarin het jaartal staat. Begin bij 1860, het verschijnen van Multatuli. En dan heb je al een kleine basis van kennis over hoe het vroeger was. Zij waren heel enthousiast over dit advies. En ik geef het dus ook maar aan u door. Lees boeken, ook boeken van toen. Die zijn erg belangrijk. In deze uitzending ga ik het deze keer vooral hebben over de kolonisator van Engeland. Hoe hebben de Engelsen gekoloniseerd in India? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met de Nederlandse kolonisator? Is interessant, zal ik u zeggen. En ik blijf dus luisteren. Het meeste van wat ik u nu ga vertellen is gebaseerd op een proefschrift. Heel interessant. Het was in het Engels. Ik heb ze stukjes vertaald, zodat het wat sneller kan vertellen daarover. Maar we gaan eerst luisteren. Het komt van de CD Vluchten kan niet meer, met Johnny Rahaket, de violist, en zijn orkestra. Een volkslied, Hena Masawaya.

prachtig en ingetogen, Herna Masawaya. Ja, ik had in mijn inleiding gezegd dat ik het ga hebben over het proefschrift. En dat gaat over hoe de Britten als kolonisator in India hebben gefungeerd, geregeerd. En het proefschrift is geschreven door Uther Charlton Stevens. Hij is lid van de Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. En heeft natuurlijk diverse boeken op zijn naam staan, waaronder Anglo-India and the End of Empire en Anglo-Indians and Minority Politics in South Asia. Charlton Stevens promoveerde in de Zuid-Aziatische geschiedenis en niet minder dan de Universiteit van Oxford met een proefschrift met een ellenlange titel, maar ik lees hem u voor en geef dan de vertaling. The Colonizing Anglo-Indians, Strategies for a Mixed Race Community in Late Colonial India during the First Half of the 20th Century. Wel, in het Nederlands, decolonisatie van Anglo-Indiërs, strategieën voor een gemengde gemeenschap in laat-koloniaal India gedurende de eerste helft van de 20e eeuw. Dus tot 1945, 1950, toen India werd onafhankelijk in 1947, zo ongeveer. Hij geeft lezingen aan diverse universiteiten wereldwijd en was onder andere in Hongkong, Hawaii en noem maar op. Uther Charlton Stevens beschrijft in ongeëvenaard detail de politieke en sociale omstandigheden van de Anglo-Indische gemeenschap in India. Zeg ik meteen bij, als hier Indisch wordt genoemd, dan bedoelen zij India's. Maar in de samenstelling Anglo mag je Indisch gebruiken. Dus het is Anglo-Indische gemeenschap, waarmee met Indische de bevolking van India wordt bedoeld. Het is een innovatief, informatief en een onderscheidend werk. En ik kan u zeggen, ik heb het doorgeakkerd. Ook moeizaam lezen in die zin dat zijn taalgebruik natuurlijk echt wel van een bepaald niveau is. En ik heb ook gewoon wat dingen opgezocht. Waarom niet? Als je het niet weet, dan moet je het opzoeken. Een belangrijke bijdrage aan de omvangrijke en groeiende hoeveelheid historische literatuur over de late Britse Raj-periode. En Raj, daar zit ook het Indonesische woord Raja vandaan. Dat betekent het ook koning of vorst. Doordat deze hybride Anglo-Indische identiteit tot het uiterste wordt

opgerekt, krijgen we een waardevol inzicht dat vanuit geen enkel ander perspectief te verkrijgen is in wat er op het spel stond binnen de raciale categorieën van het Britse Rijk. Het is, zo schrijft een criticus, origineel, fascinerend en meeslepend. Wat bedoelen ze met uiterst, wordt uiterst opgerekt? Dat wil zeggen, je bent gemengdbloedig. Ben je gemengdbloedig en woonden je Europese voorouders allang in India? Of ben je gemengdbloedig en wonen je Europese voorouders sinds kort in India? En hebben ze dus nog weinig weet van de Indiase gemeenschap? Kortom, hij legt dat subliem uit. En het is op internet te vinden als een document. Je moet het natuurlijk wel downloaden. Maar het is Engelstalig. Maar als u geïnteresseerd bent, dan zou ik zeggen, lees er stukjes uit. U kunt het boek ook bestellen of kijken naar titels die zijn geschreven door deze wetenschapper Arthur Charlton Stevens. En zijn voornaam spel je U-T-H-E-R. Hij schrijft dus over Brits-Indië, de gelaagde bevolking daar, de rechten van de gelaagde bevolking daar, en dat in vergelijking met de gelaagde bevolking in voormalig Nederlands-Indië. U kunt het even laten bezinken. Ik ga direct verder, maar laten we eerst luisteren naar Pulau Bali, het eiland Bali, door Salina.

Ja, ik vond het heel aangenaam om naar te luisteren, luisteraars. U ook? Ik ga even verder op dat boek van meneer Arthur Charlton. Anglo-Indiërs, dus Brits-Indiërs, kregen deze benaming in de volkstelling van 1911 in India, nadat ze voorheen bekend stonden als Euro-Aziaten, oftewel Eurasians, Oost-Indiërs, Indo-Britten en, in de meest denigrerende zin, halfbloeden. De term duidde voorheen op Britten die lange tijd in India woonden en wordt door sommige wetenschappers nog steeds in die betekenis gebruikt. Voor de doeleinden van deze studie vormen Anglo-Indiërs of Brits-Indiërs een specifiek deel van de gemengde Indo-Europese bevolking die Anglo-Indiër was. Die voortkwam uit de Europese handels- en koloniale aanwezigheid. Anglo-Indiër was een van de verschillende sociaal geconstrueerde categorieën waarmee de tijdelijke, dus niet ingezetene Britten probeerden raciale verschillen af te bakenen binnen de sociaal-raciale hiërarchie van de Britse overheersing in India. Door middel van dergelijke categorieën, zo wordt betoogd, structureerde de Britse overheerser dominerende rang- en beloningsgraden in overheids- en spoorwegdienst. Toen ik dit las, dacht ik bij mezelf, hier is er niet veel verschil met wat er in voormalig Nederlands-Indië gebeurde. Verdeel en heers heeft ook de Britse overheid vroeger toegepast. En ook in India, in Brits-India, waren dus gemengde huwelijken absoluut niet zo welkom. Door dit te doen, door die scheidingslijnen te plaatsen, heel erg Brits, gemengdbloedig, heel erg gemengdbloedig, door die scheidslijnen kon men ook scheidslijnen maken in de werkverschaffing. Je was niet blank genoeg, dan kreeg je een bepaald werk aangeboden dat iemand met meer blank bloed niet zou doen of willen doen. Net als in voormalig Nederlands-Indië. Door het Britse sociaal buitensluiten, negeren of mijden in alle lagen van de samenleving, of ook subtiel negeren of echt negeren, werden Anglo-Indiërs of Brits-Indiërs grotendeels, hoewel naar men beweert nooit volledig, vermengd. Er bleef een scheidingslijn bestaan. Ze werden nooit volledig endogaam. En dat is dus dat je trouwde binnen je groep en niet daarbuiten en dus niet naar boven trouwde, bijvoorbeeld. Vermenging van rassen bleef voorkomen. Dat is wel waar. En de sociaal-raciale neiging of voorkeur om een partner te kiezen met een hogere sociale opleiding of zo, dat werd een beetje tegengehouden, voorkomen, tegengewerkt. Ofschoon het bleef een strategie om in die gelaagde maatschappij, toen in Brits-Indië, hoger op te komen. Geen verschil met voormalig Nederlands-Indië, waar dit ook ruimschoots voorkwam. Het proefschrift onthult hoe het oproepen tot indianisering van functies binnen de staat, dat wil zeggen dat ook echte mensen, de oorspronkelijke bewoners van India, werk kregen bij de staat en de spoorwegen, Indiase nationalisten gepleit om zich open te stellen daarvoor. Dat de kansen voor de oorspronkelijke Indiase bevolking daardoor groter werd. Ook dat verschilt niet van wat er in Indonesië gebeurde. Er moesten meer Indonesiërs die opgeleid werden hetzelfde werk
kunnen en mogen doen als de Nederlanders. En in dit geval dan in India de Britten. Het is een mond vol, dat Indianisering. Want zelfs lagere functies, zoals spoorwegstokers en kaartjesverkopers, dat werd schoorvoetend overgedragen aan de oorspronkelijke Indiase bevolking. Dus die drongen van onderaf langzaam naar boven. En dat eindigde uiteindelijk 2 jaar na de onafhankelijkheid van Indonesië, in 1947, naar de onafhankelijkheid van India. Goed. We gaan luisteren naar een heel mooi nummer van Brain Box. Het is een lang nummer. Geniet ervan. Mobilé.

Gezien het geringe aantal historische studies over Anglo-Indiërs, met name hun ervaringen in de 20e eeuw, zijn de inzichten van geografen, antropologen en sociologen van cruciaal belang geweest. Historicus Christopher Hawes schreef het boek Poor Relations: The Making of a Eurasian Community in British India in de jaren 1773-1833. En dat boek verscheen al in 1996 en richt zich op de oorsprong van de gemengde rassengroep. En hij beweert dat de minachtende en afwijzende houding van de Britse koloniale overheid ten opzichte van Euro-Aziaten als marginale en onbelangrijke mensen de latere geschiedschrijving heeft beïnvloed. In The Meaning of White Race, Class and the Domiciled Community in British India, 1858-1930, verscheen in 2011, schat de schrijver Mizutani dat er begin 20e eeuw 93.000 tijdelijke Europeanen, 47.000 gevestigde Europeanen en 160.000 Euro-Aziaten in India woonden, tegen een bevolking van vele en vele miljoenen. Het is duidelijk dat de Britten in het leger en de hoogste administratieve functies de meest onevenredig invloedrijke groep in India vormden. Ik heb dit naar voren gebracht hier in dit programma omdat ik het toch ook interessant vond en u wou wijzen op de overeenkomsten van de manier van koloniseren van de Britten en de manier van koloniseren van de Nederlanders. Er is één groot verschil en dat moet ik de Britten nageven. En dat is dat Nederland verbood dat de inheemse Indonesische bevolking Nederlands leerde en naar school ging. En de Britten in India hebben dat niet verboden. Dus toen de Britten uit India vertrokken, omdat het zelfstandig werd, sprak de bevolking Engels en was dus in ieder geval de taal geen barrière. Dat was dus een heel goede zet van de Engelse regering, Britse regering, in hun India. Wilt u hier meer over weten? Nu kunt u mij mailen. Inge Dumpel @ditishelmond.nl, want er valt heel veel over te lezen en heel veel over te vertellen. En misschien is dat voor u interessant, degene die studies doen. In ieder geval, de kolonisatie van voormalig Nederlands-Indië en India verschilt op weinig punten en heeft veel overeenkomsten. Dus discriminatie was er ook door de Britse gemeenschap. Maar als je nu naar Engeland gaat, dan zie je gewoon die tweede en de derde en volgende generaties die daar wonen, afkomstig uit onder andere India, die zijn geheel opgegaan in de gemeenschap, in de Britse gemeenschap, moet ik zeggen. Dat is, ze zijn geen bezienswaardigheid meer. En ze hoeven zeker nooit uit te leggen wat ze zijn en wie ze zijn. Zoals hier, dat er anno 2026 ook nu weer met die twee documentaires, Suda en Mamaku, spelfouten en interpretatiefouten worden gemaakt over Indisch en Indonesisch en Moluks. Dus daar valt nog wel iets te winnen hier in Nederland. Indisch is als je gemengdbloedig bent. En Indonesisch is, daar ben je niet gemengdbloedig. Daar is niks mis mee, maar het is wel een groot verschil als het gaat om wie je bent. We gaan naar Sandra Remer met het bekende Sway.

Ja, Sandra Remer. Ik blijf nog even bij de author Charlton Stevens. En zijn boek nu dan, een ander boek, Anglo-India and the End of Empire. Het gangbare beeld van de Britse overheersing in India is dat van een afstandelijke, verwende en bevooroordeelde Britse elite die heerst over een onderdrukte en vijandige Indiase bevolking. Zoals de meeste karikaturen verhult dit beeld evenveel waarheid als het onthult. Het verhult, hè, dus het verbergt en het onthult ook. De Britten waren niet altijd zo afstandelijk geweest. De eerdere, meer cosmopolitische periode van de Oost-Indische Compagnie kende veel interraciale seks en incidentele huwelijken, naast een grotere culturele openheid en uitwisseling. Het resultaat was een grote en groeiende gemeenschap van mensen van gemengde afkomst, net als in Nederland en voormalig Nederlands-Indië, die in het begin van de 20e eeuw bekend stond als Anglo-Indiërs. Ondanks de tekortkomingen had het Britse Rijk nooit stand kunnen houden zonder de actieve, soms enthousiaste steun van veel koloniale onderdanen. Ja, ook de Indiase elite. Het is een verfrissend boek en het bekijkt het dramatische einde van de Britse overheersing in India vanuit een Anglo-Indisch perspectief. En dat vind ik interessant aan dit boek. Het is een invalshoek die nog koloniale verdediging, nog nationalistische polemiek is. De geschiedenis ervan sluit opvallend goed aan bij de complexe identiteitsdebatten van de 21ste eeuw. En deze beschrijving is mogelijk afkomstig uit een andere editie van dit product. Dus ja, tik maar in de naam van author Charlton Stevens. Je krijgt informatie over hem, maar ook titels van boeken die te bestellen zijn. En ik kan u zeggen dat ik watertandde toen ik al die titels zag, ook dit boek. Maar misschien is het te lenen bij een bibliotheek. Ik ga kijken. Ik heb hem al heel lang niet gedraaid en hij is toch ook een icoon bij de Indische bevolking. En Jim Pownall. En hij met Kranjong Moritzku.

Jim Pownall was de vaste zanger van de beide Hot Jumpers met Oscar Rexhuizer. Where have they gone? Ik heb iets heel anders nu in mijn handen. Een boek dat nog niet uit elkaar valt, maar wel al ooit van iemand anders is geweest. Want er staat in geschreven: Willy van Bergen-Henegouwen, gekregen van tante Marie op 29 september 1940. En dit boek is gedrukt in de begin dertiger jaren. Het heet De Drie, geschreven door Minnie de Winter. En ik heb overal gezocht op internet, echt allerlei manieren, maar ik kom er niet achter wie Minnie de Winter was. Het boek is gegeven door Alkmaar, de gebroeders Kluitman, en geïllustreerd, toen was hij heel bekend als illustrator, Hans Borbach. Zijn tekeningen zijn, hij kleedt de vrouwen en de meisjes in zijn boeken altijd heel modieus. Je zou het namaken. En dit boek gaat over drie zusjes, dochters van een arts, wonen in groot huis, hebben bediendes, hebben een chauffeur, maar moeder, het gaat niet zo goed met moeder. Moeder is ongelukkig, ontevreden, is jong getrouwd en denkt nu, ja, ik heb mijn jeugd vergooid. Zo, dat is de situatie. En de meisjes variëren in de leeftijd van, ik geloof, 16 tot en met 20. Die leven daarmee en leven hun leventje. In dit boek wordt dan het leven van die meisjes beschreven. En dat was van veel meisjes met een Nederlandse achtergrond natuurlijk zo. Want dit zijn natuurlijk geen Indische meisjes in dit boek, maar Nederlandse meisjes. En hun ouders komen uit Nederland en wonen in Indië. De zusjes heten Inge, Ellen en Fido. En dat is een stukje over Ellen. Oh, wordt het dan nooit Pasen, dacht Ellen, lui liggend op de divan in haar hotelkamer. Oh, kreunde ze dan bandung en kou en ach, alles. Ze snakte naar de vakantie en naar afleiding. Afleiding, spot ze meteen. Zij, die elke week in bandung was, om afleiding te zoeken. Ja, en aanstaande zaterdag was er hier een gekostumeerd bal. Dan bleef ze ook, dat had ze afgesproken. Ze zou met Peter gaan. Ach, ze glimlachte terwijl ze aan Peter dacht, die zijn kamer had naast de hare, die ze dag aan dag meemaakte en die toch zo lang geaarzeld had eer hij met zijn schuchtere vraag voor de dag dorst komen. Of ze er iets voor voelde met hem naar het Lido-bal in de Soos te gaan. Ze had direct grif ja gezegd. Ja, en daarna kwam dan Pasen en dan had ze een week vakantie. Oh, maar eerst moest ze nog 7 weken werken. En zo maakte ze zich zorgen van alle feestjes en bals die ze af moet omkleden, aankleden, kleding en natuurlijk de vriendjes. Het speelt zich af in voormalig Nederlands-Indië. En daarom wordt het gerangschikt onder Indische boeken. Maar de inheemse bevolking komt er alleen in voor als bediende die vraagt, de jongens bijvoorbeeld, wilt u nog iets drinken? Of de baboe die schoonmaakt. Maar verder, alles speelt zich af in Hollandse kringen met de Hollandse kansen en mogelijkheden die men toen had. Maar nogmaals, de illustraties alleen, ik ben dol op illustraties, van Hans Borbach, die zijn echt heel leuk om te zien. Een van de dochters, die is onderwijzeres en die geeft les op een zogeheten Hollands-Chinese school. En de naam zegt het al, daar komen kinderen van Chinese ouders. De ouders, spreek 1920, 1930, spraken meestal geen of gebroken Nederlands. En de kinderen spraken dus ook geen of gebroken Nederlands en moesten dan naar een Nederlandse school.
waar Fido les aan gaf. Maar ze is heel geduldig en uit hun het kromme taaltje wist ze toch het een en ander op te maken. Maar die moeder, dat is dan wel vrij gedurfd voor de dertiger jaren, die heeft nog net niet een buitenechtelijke verhouding. En dat komt ook een beetje in dat boek heel terloops ter sprake. Vader is arts en zegt er niet veel over. En moeder die is altijd op feesten te vinden. Tot ze in elkaar stort, tot ze het niet meer aan kan. En dan bij haar zus, oudere zus, terechtkomt. En die zegt, kijk wat je allemaal hebt. Er is zoveel. En ga terug, nu het nog kan. Hè. Breek niet alles af. En die zus die somt dan alle goede dingen op van inderdaad een Hollandse vrouw toen in voormalig Nederlands-Indië. En deze moeder gaat inderdaad terug. Dus eind goed, al goed. Is het een boek dat ik zou aanraden aan te schaffen? Als je van Indische jeugdliteratuur houdt, ja. En anders zou ik zeggen, probeer het te lenen. Of schoon lenen zal moeilijk zijn. En tweedehands via internet te koop is echt heel goed betaalbaar. De mijne die hangt een beetje uit elkaar aan de achterkant. Maar het boek is me wel dierbaar. Gewoon omdat het een Indisch jeugdboek is. De Drie, geschreven door Minnie de Winter. En geïllustreerd door Hans Borrebach. We gaan rocken met Ruth McKenney. Rockin' in the Street.

0: Tot slot, luisteraars, heb ik een gedicht. De tekst is geschreven door Freek de Jonge. Oude foto. Indië lang geleden, Multatuli lang verleden. Op moeders arm, wat was het warm. Er ligt een oude foto op tafel, mijn moeder met mij op de arm. Een dochters hand ligt op haar schouder, wat is ze warm. Ze houdt me vast en laat me nooit meer los. Houdt me vast, verlicht de last en laat me nooit meer los. Hou vast, houd vast, los vast. En nu ben ik ouder, ouder dan mijn ouders. Veel ouder dan mijn ouders ooit geworden zijn. En nu ben ik moeder, moeder dan mijn moeder. Meer moeder dan mijn moeder ooit heeft kunnen zijn. Arm kind op moeders arm, het heeft het warm. Ver van het vaderland, zo los van vaders hand. Wat zou ik tegen mijn moeder zeggen? Zij zou zeggen, kind, wat ben je oud? Zou ik mijn hand ooit op haar schouder leggen? Lief, wat ben je koud? Ze houdt me vast en laat me nooit meer los. Ze houdt me vast, een loden last. Ze laat me nooit meer los. Haar los, laat los, los vast. En nu ben ik ouder, ouder dan mijn ouders. Veel ouder dan mijn ouders ooit geworden zijn. En nu ben ik moeder, moeder dan mijn moeder. Meer moeder dan mijn moeder ooit heeft kunnen zijn. Tekst is van Freek de Jonge en is op muziek gezet door Henk Hofstede en is natuurlijk onder andere via YouTube te beluisteren. We zijn aan het eind van het programma gekomen. Er is veel over u heen gekomen, met name nu heel veel over India of vroeger Brits-Indië. Er is literatuur over, Engelstalig, maar vast ook Nederlandstalig. Als u vragen hierover heeft, ik hoor het heel graag. Laat me dan weten. Mail naar ingedumpel@ditishelmond.nl. Ik ben er weer dinsdag en anders.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen.
3: Dit is Helmond Klassiek.
2: Klassiek.
3: Dit is Helmond Nieuws.
4: 10:00. Annette Schut met het NOS-journaal. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9:00 op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom Prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump, van het opnieuw verven van de pool, bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
5: Klaar voor maximale impact? Spiegel is een creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
5: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
7: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
8: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
7: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
7: of Ellie
8: op vdmortel.nl. Rusten!
6: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
3: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
6: Dit is Helmond.
3: Dit is Helmond.

Ja, goedemorgen, beste luisteraars. Fijn dat je hebt afgestemd op Dit is Helmond Klassiek. Er ging even wat mis met mijn microfoon, met vervolg dat ik even snel van plaats moest wisselen. Er zat een brom op en die hoeft u in ieder geval niet te horen. Ja, ik heb een prachtig programma klassieke muziek voor u. Maar eerst even een speciale groet aan mijn vrienden in Overijssel. De geit is gemolken. En wat zij nog niet weten, de gans is gevlogen. Dat zijn de code die ik moest doorgeven, want anders mag het programma natuurlijk niet doorgaan. Ik heb voor u muziek van Einaudi, van Glazunov, van Mozart, Czerny, Verdi. Dus met al een uur prachtige muziek. En ja, ik begin even met muziek van Einaudi. Le Onde heet het. En Einaudi is bekend eigenlijk onder andere van filmmuziek. En daar ligt al Arthur IJzendoorn namelijk je aandacht aan besteden. Maar in de filmmuziek van Intouchable, misschien herinnert u zich de film nog wel. Maar de muziek Le Onde is ook van Einaudi. En daar gaan we eerst naar luisteren.

geruild. Zal ik u straks nog wel een keer melden. Ik ga verder met de zomer, want het is vandaag niet alleen Vaderdag, maar het is ook vandaag het begin van de zomer. En dat, wat is dan toepasselijker dan iets te laten horen uit de jagertijden van Glazunov. Glazunov is een componist, een Russische componist, 1865-1936, dus redelijk al wat moderner, en heeft iets gemaakt, Opus 67, en daaruit laat ik u horen natuurlijk de zomer. Het is het Minnesota Orchestra wat dat speelt, en Edu de Waard is daar de dirigent.

Ja, dit was de zomer van Glazunov. Open 67. Ja, en zo zie je dat in 12 minuten tijd kun je een heel seizoen voorbij laten gaan. Wij houden het voorlopig even warm. Ook al is hier de zomer nog lang niet voorbij. Ik ga verder met Mozart. Ik heb een klarinetquintet in A-majeur, KV 581. En daaruit laat ik u het tweede deel horen. Larghetto. En het wordt gespeeld door Karl Leister. Dat is de klarinetist. En die speelt dan samen met het Brandis-kwartet. En zo komen ze weer met z'n vijven als klarinetquintet van Mozart.

Ja, zo kun je geweldig genieten van een klarinet, quintet. De tijd vergaat, dat is zeker. Ik heb voor u pianomuziek. In dit geval van Czerny, Karel Czerny. En degene die ooit pianoles hebben gehad, die weten maar al te goed wat de studieboeken van Czerny inhouden. Dat is toch al wat. Maar hij was niet alleen schrijver van studiemateriaal, maar hij was ook schrijver van pianoconcerten. In dit geval opus 214 in A-mineur, waaruit ik u het tweede deel laat horen. Adagio con moto. Howard Shelley is daar de pianist. Hij speelt samen met het Tasmanian Symphony Orchestra. En daar is hij zelf de dirigent van. Dus hij speelt en dirigeert tegelijk. Karel Czerny met zijn pianoconcert.

Ja, dit was Howard Shelley als pianist bij het pianowerk van Carl Czerny. Ja. Ja, en toen was daar die reclame van Ford Auto's. Er werd bij gezongen en ik vroeg me af, dat ken ik. Ah, is toch een bekende opera. Wat is er nou toch weer? Daar ben ik gaan uitzoeken. Ik ga het u laten horen hoor. Het was uit La Traviata, de opera van Verdi. En het heet Noi Siamo Zingarelle. En als ik dat vertaal, is het Wij zijn Zigeuners en komen van een ver land. Dan vind ik wel typisch dat ze dat brengen onder een reclame voor auto's. Dus in dit geval moet u maar eens luisteren wat u ervan vindt. Want ik vind de muziek al mooi.

Ja, na de zigeuners die van verre kwamen, waren er ook nog de matadoren die uit Madrid kwamen. En dat allemaal als onderdeel van een stukje uit de opera La Traviata. Op zich een hele mooie opera. En u hoort wel, het is niet altijd even zwaar, maar je hoort, het kan ook nog heel vrolijk klinken. Ik blijf een beetje in de operasfeer. En omdat ik geattendeerd werd eigenlijk op de opera van Beethoven. Beethoven heeft maar in zijn hele carrière maar één opera gemaakt, Fidelio. Opus 72. En daar laat ik u in ieder geval nu om te beginnen eens even de ouverture van horen. Een Lucerne Festivalorkest speelt dat onder leiding van Claudio Abbado. En dat is ook niet de minste dirigent.

Ja, dat was de ouverture uit Fidelio, de opera van Beethoven. En ik wil u daar eigenlijk nog een stukje uit laten horen. Ik ga u natuurlijk niet het hele verhaal brengen van de opera, maar in kort gezegd is het er is een persoon, Leonore, die vermomd als gevangenbewaarder, genaamd Fidelio, haar echtgenoot Florestan van de dood redt in een politieke gevangenis. En ik moet zeggen, de parallel met Zuid-Afrika in die tijd is wel heel erg groot, waar het toen ging over Duivelseiland. Maar goed, er kwam een heel mooi kwartet in voor. En dat wil ik u laten horen. Mir ist so wunderbar. Gebracht door hetzelfde gezelschap onder leiding van Claudio Abbado uit de opera Fidelio.

Ja, als ik zo'n klein stukje even terugluister, krijg ik eigenlijk in ieder geval weer zin om eens een keer naar de hele opera te luisteren. En dat zal ik u niet aandoen, maar dat kan ik dan natuurlijk thuis ook prima. Ja, we naderen een beetje het einde van dit programma. Ik hoop dat mijn boodschap, de geit is gemolken, dat die boodschap is overgekomen in Overijssel. En in het andere geval gaan we nog eventjes luisteren naar een heel klein beetje muziek. Het celloconcert van Elgar. Matislav Rastropovic is daar de cellist. Samen met het London Symphony Orkest onder leiding van Georg Richter. Ja, op zich weer hele mooie muziek van de Engelse componist Edward Elgar. Ik wens u een hele fijne zondag. Ik wil Harry bedanken voor de techniek. En ja, volgende week zit hier Arthur IJzendoorn met zijn muziek uit film. En de week daarop komt Ger Koppenens op 5 juli weer met zijn eigen programma. En de week daarna, ja, daar ben ik er weer. Ik wens u een hele fijne zondag.

0: Vettel speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Helmond gaat Holland.
1: Helmond gaat Holland.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen. Al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. Later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Helmond gaat Holland.

Ja, beste luisteraars, allemaal weer een hele goede zondagmorgen. Fijn dat je vandaag ook beluistert naar Helmond gaat Hollands op. Dit is Helmond. Natuurlijk weer 1 uur lang jouw favoriete Nederlandstalige plaatjes op je radio. En ik heb vandaag natuurlijk weer een paar leuke gouden ouwe voor je uitgezocht. En de meeste zijn allemaal nieuw. Hè? Eentje was er al een paar weken uit. Maar daarover later meer. We begonnen met een oudje uit 1972 van de Makkers. En hoe kan het ook anders? De Zomerzon. En ik zeg, ik heb een hoop nieuwe. We gaan vrolijk verder met Grutte Geert. En de zomer is weer in het land.

René Schuurmans, 2008, Als ik haar zie. En daarvoor gewoon nu de nieuwe single van Cella, Laat de zomer aan. En als we het dan overnieuw hebben, hier is de nieuwe single van Niet te houden, Nooit meer op vakantie.

0: Ja, dat was ons eigen nieuw voor met Ik zie je weer in Spanje uit 1984. En daarvoor gewoon nu de nieuwe single van Amar, Stem in je hart. En Good Old Corrie Konings is ook weer verschenen in, op de bühne met een nieuwe single. En dat is een leuk nummer. Er hangt iets in de lucht.
1: Er hangt

Ja, we gingen terug naar het jaar 2019 met Marilane en die zong Ik ben verliefd. En daarvoor horen we nu de nieuwe single van Robert Pater, Blijf toch bij mij. En beste luisteraars, enkele weken, weken 4, 5 geleden is deze plaat al uitgekomen. Toen deed hij eigenlijk helemaal niks, maar nu is hij op weg. Ik denk ter vervanging van Sirio op een Nederlandse hitlijsten. En dan heb ik het over Rutger van Barneveld met Zwoele zomernachten.

Ja, 1969, het duo X. In gedachten zie ik het kerkje weer. En daarvoor hoorde nu de nieuwe zanger van Good Old Imca Marina. Ik ben nog lang niet klaar. En als we het dan weer over nieuwe hebben. Frank Hoek heeft een nieuwe plaat gemaakt. En die heet Zoveel Mooie Vrouwen.

Ja, dat was de nieuwe single van de Wico's, Dromen zijn bedrog. En daarvoor hoorde nu de nieuwe single van Jet van der Steen. Goed genoeg heette het nummer. En daarmee zijn we gekomen aan de laatste plaats voor deze zondag, de 21 juni. Ik dank u voor het luisteren. Ik wens u nog een hele prettige zondag. En we gaan er vandaag uit met een oudje uit 1992 van René de Haan. Ik heb met jou niks te maken.

0: Weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: van harte welkom vanmiddag, luisteraars, bij het programma Rons Muziekarchief. En u weet, de laatste paar weken presenteren we dat met z'n tweeën.
1: Ja, tenminste, dat willen ze wel hebben.
0: Ja.
1: We waren trouwens begonnen met een zomerhit uit 1979 van Sister Sledge en We Are Family. En die zomer van 1979 was niet zo warm, kan ik me nog herinneren.
0: Ja, nou wel.
1: Ja, dat scheelt wel. Ja, weet je waar dit op lijkt, Ron? Dit lijkt veel op de zomer van 1976.
0: Oh.
1: Tenminste, die trekjes heeft het wel, hè?
0: 76, toen was ik 12 jaar.
1: Oh. Ja, toen was het ook ontzettend warm.
0: Hé, hey, dat brengt me toevallig met jou al van gisteren van... Want de supportersvereniging van Helmond Sport, die bestaat 50 jaar. En dat hebben we gisteravond lekker gevierd in een best wel volle zaal traverse aan de Steenweg. En het was een fantastische, fijne avond. En ik heb genoten. En er was genoeg te drinken, genoeg te eten. Dus het was supergezellig. Bij deze ook Helmond Sport, natuurlijk de organisatie, gefeliciteerd met zo'n fantastische supportersvereniging. Ik ben zelf natuurlijk ook lid. En ik kijk alweer uit naar de volgende wedstrijd, jongens. En het moet toch een keer gelukken om een keer Nederlands kampioen te gaan worden. Op een of andere manier.
1: Uh-huh.
0: Je ziet het. Het Nederlands elftal, zoals ze gisteren voetbalden. Dat was fantastisch. En zo kan het bij Helmond Sport volgens mij ook.
1: Ja, ik had vorige week dus eigenlijk wel eens een beetje mijn wantrouwen uitgesproken tegenover het Nederlands elftal. Maar dat is onterecht gebleken, dames en heren, want ze hebben gisteren een wedstrijdje gespeeld. Jongen, echt, ik heb het vertrouwen weer helemaal terug. Maar ja, de eerste van de wedstrijd is 's nachts om 4 uur, hè, over een paar dagen dus.
0: Goed, ik zei al straks, ik weet niet precies wie je wat tegen moeten, maar...
1: Nee, maar daar komen we wel achter.
0: Daar komen
1: we wel achter.
0: Even kijken,
1: voor muziek, want ik heb reacties gekregen van, jongens, zouden jullie wat meer muziek kunnen draaien? Ja, tuurlijk kan dat, hè.
0: Ja, maar we moeten nog even vertellen wat die We Are Family... Welke plaats die haalde in de top 40?
1: Ja, dat ook nog, ja.
0: Plaats 14 stond 6 weken in de hitlijst. Kwam binnen op 14 juli 1979.
1: Net in de periode van de Helmond Kermis. Ja, natuurlijk. Ja, inderdaad, die herinnering blijft, hè.
0: De eerstvolgende die u gaat horen is van ene zekere Doris. En schijnt samen met Tante Leen te zijn. Dat vind ik wel een hele uitzonderlijke formatie. Uit 1959. En het lied is getiteld Ome Nico en Tante Ria.

0: Heb je dat kleine koffertje? Kom op, man, anders is die boot weg.
1: Ja, ja, ja, rustig. Ga nou, meid. Maak je toch niet zo te sjappen. En wat denk je, die boot die wacht wel, hoor.
0: Oeh, ja, die kapitein wacht op jou. Die heeft wel wat anders aan zijn hoofd. Nou, beleef ik het nog?
1: Ach, mens, laat mij nou toch maar gang gaan. Al die kapsies allemaal. Ik kom dit best, hoor. Ik kom allemaal dik voor elkaar, hoor.

Nou, ik weet wel, die zullen wel veel wol gehad hebben daar, die twee, ome Nico en tante Ria, dat weet ik zeker. Het is tijd geworden voor iets uit de Motown-stijl. En twee giganten van artiesten Diana Ross en Lionel Richie, terug naar 1981, Endless Love.

0: Nou, dit blijft mooi. En zeker op zo'n dag als vandaag. Een mooie zomerdag, moet ik maar zeggen. Het is trouwens vandaag de langste dag. En de kortste nacht krijgen we ook nog erachteraan. Dus 21 juni. Ik heb straks trouwens nog later een programma nieuws over het theater van het sentiment, waar het vandaag over gaat. Maar straks meer. Dit was trouwens Lionel Richie samen met Diana Ross en Endless Love. En het is in ieder geval het geweest op in de top 4, nummer 4 bereikt er nog.
1: Ja, nummer 4 haalde die. En nou, op zichzelf een hele hoge notering voor zo'n prachtig nummer.
0: Ja, zeker.
1: Stonden 10 weken in de hitlijst. Nou, hey. En ze kwamen binnen op 5 september 1981 in de top 40.
0: Trouwens, het zou jaren later zou het nog een keer een hit worden. Met een uitvoering van Mariah Carey en de, hoe heet die andere ook weer? Lou Vendros, dacht ik dat was. Ja, precies.
1: Die kijk.
0: Dat was in de jaren 90.
1: Dan moet ik hem nog ergens op album over de verdorie. Nou kan ik er even niet op komen. Maar in ieder geval, daar staat al Knufferok. Daar zal hij wel op staan, denk
0: dat
1: ik.
0: Dat zou zomaar kunnen, ja.
1: De 4 cd-collectie die daar op een gegeven moment uitgebracht is. 100 Knuffelrocknummers. En daar zal hij wel tussen staan. Ik zal wel eens kijken. Ja, en dan is het nu tijd voor 1962. We gaan iets draaien van Elvis Presley. Het is getiteld Good Luck Charm. Ook zo'n hele mooie van Elvis Presley.

0: Ja.
1: In 1962, toen bestond er nog geen top 40, maar het was wel het jaar dat Radio Veronica eindelijk ook landinwaarts fatsoenlijk te horen was, dat sowieso. En als ik eraan denk, krijg ik meteen zeebenen. En zeg, deze plaat uit 62 is inderdaad Good Luck Charm van Mr. Elvis Presley.
2: Ja, heerlijk. Ik zal wel zin met mij, ik heb een boek, daar staan de nummers uit de, noem het even, de tegenhanger van de top 40 in Amerika. Dat is de Billboard.
1: De Billboard Hot 100. Ja. Yeah.
2: Die heb ik, daar heb ik hem ook voor liggen. En daar staan ook de Engelse top 40 in principe, de tegenhanger ervan in. Die zitten, dat boek dat heb ik namelijk toen gekocht op aanraden van een zekere meneer Vogels.
1: Ja, trouwens, in de boek zal die wel het boek staan, want het is in zowel in Amerika en Engeland een grote hit geweest. Dus,
2: ik zal dat eens uitzoeken, dan laat ik u dat volgende week wel even weten.
1: Ja, ik vind het prima.
2: En dan kijk ik bij mij naar de informatie op mijn briefje. We gaan nou een leuke uitvoering draaien van Anneke Groenlo. Namelijk, het lied is getiteld Que Sera Sera. En het zou om de Dutch version gaan. Het nummer is in 2019 uitgebracht. Heeft nooit in de top 40 gestaan, maar dat mag de pret niet drukken. Wij gaan hem nu draaien.

0: Ja, dat blijft een, zeg maar, nou, een mooi nummer, dat sowieso. Maar dit valt onder het noemen Collector's Item, omdat het nooit op single is uitgebracht, deze van Anneke Greunlo. Trouwens, wist u dat er ook nog in 1969 een uitvoering bestond van hetzelfde nummer, Que Sera Sera, maar dan van Mary Hopkin? Ja, natuurlijk, hè. Ja, ik kan nog herinneren als de dag van vandaag. Maar goed, genoeg gepraat over het nummer. We gaan verder met volgende. Ik geloof dat we naar de jaren 90 gaan, Ron.
1: Ja, jaren 90.
0: Of was het iets anders?
1: Nee, 1932, joh.
0: Och, 1932. Dat is wel verschil.
1: Heb jij een zonnesteek?
0: Nee, ik denk dat ik gisteren iets verkeerds gegeten heb. Grapje.
1: Nou, in ieder geval, het heeft wel met de zon te maken. Sam Brown is een orkest. En terug in de voorlopige, in de tijd, zeg maar. En hij zingt, The Sun has got his hat on. Maar andere woorden, de zon heeft zijn hoed op. Nou, sorry, maar voor mij heeft de zon heel mooi genoeg op vandaag. Het is zo zonnig als de pest. Dus nou ja, goed, oké. Okay, u moet die titel maar een beetje met een loopje nemen. Maar we gaan er wel op loslaten. Oude muziek uit vervlogen tijden.

0: Ja, heerlijk zonder plaatje was het, hè? God, ja. Zo lang geleden alweer. Jongen, jongen.
1: Dus, jongen. Heerlijk, die oude nummers uit die vervlogen tijden, hè? En we kunnen ze weer lekker de revue laten passeren. Dat was een The Sun Has Got His Hat On van Sam Brown en zijn orkest. Ja, en dan nu tijd voor weer soulmuziek.
0: Ja, dat zeggen ze, hè? Ja, dat was eigenlijk... In Amerika zijn nummer nooit uitgebracht op single.
2: Hé? Hey?
0: Ja, inderdaad. Alleen in Engeland... En bij ons was het de aanleiding van de Ferry Maat Soul Show, want hij sloot altijd zijn uitzending daarmee af.
1: Kijk, dus, vandaar... ja, want het was ook een nummer wat een top 40 notitie haalde, de vierde plaats.
0: Ja, wel in 1974, maar in ieder geval stond destijds op het eerste album van The Three Degrees in 1973. Mm-hmm. En wel als slotnummer op kant 1, When Will I See You Again van The Three Degrees.

0: De dames treden nog steeds op een oude dag, alleen een andere bezetting. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. En een van de muziek, die blijft. When Will I See You Again was dit van The Three Degrees. Of komt ze uit 1973. Maar hij stond in 1974 pas in de top 40.
1: Ja, haalde dus de vierde plaats en stond 11 weken daar in de hitlijst. Hij kwam binnen op 9 maart 1974. Ja, het is maar zoals u het bekijkt. Hè. En natuurlijk, ja, het volgende nummer wat we gaan draaien, dat sluit er helemaal niet bij aan. Want we gaan niet iets draaien uit de top 40. We gaan naar 1958. Samen met de Drifters. Met het nummer getiteld Drip Drop.

0: Ja, heerlijk, zo'n plaat uit de jaren 50. Dat was Grip Grip van de Drifters. En de zanger die er toen bij zat, was Clyde McFarlane. Die is later solo gegaan. Maar voordat hij bij de Drifters kwam, zat hij samen met Jackie Wilson bij de Dominoes. Tijd voor iets anders, want we gaan naar de jaren 80 toe, Ron, als het goed is.
1: Ja, we, ja? Gaan naar de jaren 80. Ik kijk even vlug op mijn briefje. 1982 hebben Benny Nijman iets van in de uitzending zitten. En het nummer is getiteld, stond niet in de top 40. Getiteld Op weg naar huis. En ga er maar eens lekker naar luisteren. Ja.

0: Ja, het is een mooi nummer, maar eigenlijk toch wel heel zielig van de ene, van de andere kant, ja, eerlijk gezegd. Maar dat was iets uit 1982 van Benny Nijman, De Weg naar Huis.
1: Ja,
0: en,
1: die
0: mondharmonica die in die opname horen is van heel bekende. Ja, hè?
1: Toch niet Toets Tielemans?
0: Ja, toevallig wel.
1: Aha, kijk, ja, ik zou bijna zeggen Stevie Wonder, maar ja, dat kan dus niet.
0: Nee, Toets Tielemans is trouwens nog elke week te horen als je RTL Crime opzet zaterdagavond na 8 uur, baantje, hè?
1: Kijk, ja, daar is hij ook echt beroemd mee geworden in Nederland met dat nummer natuurlijk.
0: Ja, maar hij was voor die tijd al veel beroemder, ja. Vooral in Amerika, hè. Ja, maar goed, het is tijd voor nog meer andere muziek, want we hebben nog genoeg voor u.
1: We gaan naar 1967 samen met Bert Kamfert en zijn orkest. En ik heb het nummer verkozen getiteld Moonlight Serenade. En daar gaat u nu naar luisteren.

0: Nou, ik weet zeker, als ik Glenn Miller nog gelezen zou hebben, zal hij zeer vereerd zijn geweest met deze versie van Bert Kempfert van zijn Moonlight Serenade. Maar ik dacht nog even aan iets anders. 1975.
1: Dansé Maintenant.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Kan niet missen. We gaan even naar eerste kerstdag 1999. Kwam deze plaat binnen de top 40. Hield het maar 2 weken uit. I'll Try, Soul van Wie Anders Dan, Maisie Gray.

0: Nou, het is voor mij de tweede keer dat ik die plaat over vandaag. Dan denk je van, hoe kan dat nou? Nou, hij kwam vannacht in de nachturen ook ergens in 6 voorbij op NPO Soul en Jazz. Met de meest relaxte muziek de hele dag, 24 uur per dag, 7 dagen per week. En de mensen die vanavond gaan luisteren naar NPO Soul en Jazz, die kunnen straks genieten van Dinner Jazz tussen 6 en 7. Dus relaxed eten.
1: Ja, wat wil je met deze temperatuur?
0: Maar ik denk dat je ook kunt eten op de muziek van ons. Of misschien wel brunchen, lunchen of barbecue, ik veel. Ja. Alles is mogelijk.
1: Een soort, we zagen gewoon even de stoelpoort onder de uitzending in Hilversum vandaan. Onder de sandwich.
0: Die is lang afgelopen.
1: De oude It's Music Time ratten zijn weer bezig. Ze knabbelen de stoelpoten eronder uit.
0: Oh, dat moest Angelique eens weten.
1: Nou ja, ik heb toen een goede licentie of een referentie van Angelique gehad dat ons programma goed zat, dus dat is wel prima. Als er iemand beconcurreerd willen worden, dan zijn wij het wel.
0: Nou, ik zie het niet als concurrentie.
1: Conculeras.
0: Nee, ik luister met veel plezier naar het programma nog altijd. Alleen het tweede uur, dat kan ik niet horen, maar dat luister ik wel na. Achteraf.
1: Ja, en wij gaan dus naar 1941 samen met Bing Crosby. En volgens mij is zijn broer ook actief in de muziek, want die heet Bob Crosby.
0: Dat zou zo
1: kunnen. En hij heeft ook een eigen orkest, Bob Crosby. En die twee die hebben gedacht van 1 en 1 is 2. En toen kwam er dus het nummer uitgerold, San Antonio Rose. En die krijgt u voor de kiezen.
0: Ja, het is haakjes voordat we die plaat gaan instarten. De meeste mensen, tenminste de meeste country liefhebbers, die kennen dit nummer natuurlijk. Want het is in de jaren 60 nog opgenomen door een pianist, een zekere Floyd Kramer.
1: Kijk, en volgens mij moet ik die versie nog ergens hebben liggen.
0: Nou, dat vermeld ik even, want er is René Vogels. Die zal mij waarschijnlijk erop trappen als ik het niet vermeld heb. Hè? Dus bij deze.
1: Ja, die dondert een Eindhoven al van zijn stoel af.
0: Als hij het hoort.
1: In zijn chair, als hij het hoort.
0: Als hij het hoort.
1: Maar goed, wij gaan ermee starten. Hier is je dan.

0: Ja, het nostalgisch gevoel, dat blijft. Is en blijft. Laten we het daar houden. In de jaren 40, Bing Crosby natuurlijk. En San Antonio Rose. Heerlijk, om het nog eens te laten luisteren. Ik had een naam Floyd Kramer laten ontvallen, voordat we de plaat instarten. Wat de meeste mensen niet weten, dat is, het is een bekend sessiemuzikant. Want hij was vroeger ook de vaste pianist van Jim Reeves.
1: Kijk. Ja, dus ja,
0: zo hoor je nog
1: heeft
0: wat,
1: allemaal weer wat met elkaar te maken.
0: Ja, zo hoor je dus, nog eens wat.
1: Ja, eens even kijken. Terwijl ik hier al druk bezig ben met het laatste nummer van de uitzending. We hebben vandaag nog eerst een ander nummer. Maar in ieder geval, dus we zitten al zakjes aan richting het einde van het uur.
0: Ja, dat sowieso. Want de tijd gaat snel, hè?
1: Dat bedoel ik.
0: Time flies when you're having fun.
1: Ja, dus u gaat zo dadelijk luisteren naar Corrie Konings. Met het nummer getiteld Met jou te leven uit 1979. En volgens mij haalden ze daar niet de top 40 mee. Nee, inderdaad. Nee. Dus ik heb gelijk. En dus zo dadelijk gaat u die horen. Daarna, ja, dan hebben we het laatste nummer. En dan gaan we kijken hoe we dat in kunnen starten. Maar eerst hebben we dus Corrie Konings.

Ja, en u hoort op de achtergrond nog eens de klanken van Bill Haley en zijn Comets. Met het nummer Wessel Dazzle. En dat is uit 1955. En zo net hoorde u natuurlijk Corrie Konings uit 1979. En met een nummer getiteld Met Jou Te Leven haalde daar niet de top 40 mee. Ja, en we gaan ons eigen instellen op het tweede uur van Rons Muziekarchief. En we gaan dus zo dadelijk naar het nieuws. U gaat dit nummer nog voor een anderhalf minuut horen. En dan zitten we in het nieuws van 1 uur. Ik zou zeggen, tot zo dadelijk na het nieuws van 1. Then you dance like crazy. Give it all you got. That's the razzle dazzle. If you're ready or not.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer: droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
2: Dit

0: Ja, welkom terug bij Rons Muziekarchief. Het tweede uur en we gaan natuurlijk wel leuke muziek draaien. Wat niet, Andy? Wat heb ik net tegen jou gezegd?
1: Inderdaad, 1974, Rock Your Baby van George McRae. Dat was trouwens het laatste nummer 1 ook van Radio Veronica op 31 augustus van het jaar. En het is de best verkochte plaat gebleken van datzelfde jaar. Het kan niet op, hè?
0: Nee, dus we krijgen zeebenen.
1: Ja,

0: Ja, trouwens, dat orgeltje, dat bekende orgeltje en die rhythmbox, dat zat ook in een andere plaat. Weet je toevallig nog welke plaat, Ron?
1: Nee.
0: Die zat ook in Why Can't We Live Together van Timmy Thomas.
1: Ach, kijk nou, ja, dat klopt. Nou dat je het zegt.
0: Datzelfde orgeltje. Ja, en weet je hoe ik eruit gekomen ben? Er was eens in het speelhuis een voorstelling over 1974. En wie had het verhaal verteld? Leo Blokhuis. De maestro, Don Leo, die vertelde dat gewoon voor zijn neus weg aan ons. Toen we aanwezig waren bij die voorstelling. Was trouwens een heel mooie voorstelling over 1974. Ging ook over de zeezenders en vooral over het Nederlands elftal wat toen verloor van Duitsland.
1: Ja. Verloor van Duitsland.
0: Ja,
1: nou,
0: inderdaad.
1: Ik moet die Duitsers toch even waarschuwen, hoor, want volgens mij, als jullie tegen ons moeten, dan kunnen jullie wel eens goed verliezen. Maar ja. Er is natuurlijk nog niks zeker, maar ik zou me oppassen voor ons Nederlands elftal. U ziet wat er eerst gebeurde.
0: Nou ja, we wachten gewoon rustig af. Trouwens, dat Roger Baby was eigenlijk bedoeld voor zijn vrouw. Maar die wou het niet opnemen. Die nam een jaar later wel een plaat op die verdomd veel op dit nummer leek, namelijk Rocking Chair. Dat haalde alleen maar de tipperaar hier in Nederland. Dus hey. Jammer genoeg. Ja, zo zie je maar, hè.
1: Rocking Chair, maar Rocking Chair van welke artiest is dat dan?
0: Wen McRae.
1: Daar heb ik nooit van gehoord. Maar ja, goed. Ik ken het nummer wel van iemand anders, Rocking Chair.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar in ieder geval, Die had 1983 nog een hitje in Nederland met Keep the Fire Burning, kan ik me nog herinneren.
1: Oh, dus
0: ja, die is het. Inderdaad, Gwen McRae.
1: Ah, kijk aan. Goed. Ja, en in ieder geval, George McRae haalde dus wel de top 40. De eerste plaats stond 17 weken in de hitlijst, Nondertje. En die kwam binnen op 9 augustus 1974 in de hitlijst.
0: Ja, trouwens, weet je hoe de top 3 eruit zag op 31 augustus?
1: Ik zou het niet weten.
0: Op 3 de hostage van Donna Summer, op 2 Sugar Baby Love en op 1 dus deze, George McRae, Rock Your Baby.
1: Nou, we gaan dus nu een nummer draaien uit 1959, dus geen top 40 nummer.
0: Nee.
1: Maar wel van een artiest die we allemaal natuurlijk kennen, een zangeres, Connie Francis, Lipstick on Your Collar. En dan moet ik even kijken of ik de juiste plaat nou instart, want dan zal er net
0: zien. Ja, er zou wel iets fout kunnen gaan. Ik weet dat in het verleden kikte iemand op fout die we maakten. Waar ging je nou weer fout?
1: Maar ik heb hem gevonden, hij staat goed ingesteld. Dus
0: kijk,
1: als het goed is, als ik op deze knop doe, dan moet hij komen.
0: Ja.

0: Ja, deze plaat is voor mij goed voor verwerking, want dat doet me ergens aan denken. Want ja, mijn vrouw die hield wel van de vrolijke noot van Connie Francis. Uit 1951, Lipstick on Your Collar. En in de jaren 80 zou zangeres Sandy nog een Nederlandse talige versie van het nummer opnemen. Was ook uitgebracht. Lipstick op je t-shirt heette dat toen. Maar dat plaatje deed helemaal niets, helaas. Goed, de volgende plaat wel. Die stond ontzettend hoog in de top 40 in 1985 met name. Maar het nummer is al ouder, hoor. Want er stond in 1983 stond het al op de B-kant van een singeltje. Nou weet ik niet meer precies welk singeltje is geweest. Maar goed, dat ga ik thuis even uitzoeken. Want, ja. Het is in ieder geval op een gegeven moment van B-kant en A-kant geworden. Ja, dat kan natuurlijk. Ja. Maar
1: ik vond het een fantastisch nummer. Want
0: zo'n schitterend nummer.
1: Ze haalden de vierde plaats met dit nummer.
0: Ja.
1: En stonden 14 weken in de hitlijst. Kwamen binnen op 10 augustus 1985. Ja. En dat was natuurlijk in de jaren dat ik ook bij Radio Atlantis zat in België. En dat was een ideaal nachtnummer, jongen. Als we dat instarten, dan had je zo'n gevoel van alles kan, alles mag. En zo van, we zuipen de koelkast leeg, die vol met bier ligt. Alles kon toen de tijd. Het was rete gezellige radio maken.
0: Dat geloof ik wel.
1: En geloof maar dat we toen de tijd heel veel plezier hebben gehad. Vandaag de dag is het natuurlijk in de radio is wel iets anders. Er wordt eigenlijk hier, we hebben wel een koelkast, maar die ligt dus absoluut niet vol bier. Want we mogen hier namelijk geen alcohol drinken achter de microfoon.
0: Dat verlaagt alleen maar de kwaliteit van de uitzending. Dat is eigenlijk ook wel zo. En trouwens, over deze plaat kan ik alleen maar zeggen. Dat echt zo'n plaat voor

0: Meestal draaien de reizigers de verkorte Radio Edit Virgin. En die klinkt ook een beetje anders. Helemaal geremixed ook. Maar in ieder geval, dit was de officiële albumversie. Zoals die te vinden was in 1983 op het album Emergency van Kool & The Gang. Dit Cherish.
1: Ja, het is en blijft een mooi nummer. Wat ja, je altijd kan draaien.
0: Maar mijn geheugen spreekt me tegen. Ja? Ik zei dat het de B-kant was. Het is nooit de B-kant geweest. Nee, ik ben door de war met een ander nummer. Dan kom ik later nog een keer op terug.
1: Ah, het maakt niet uit. Het geeft niks.
0: Ja, waarschijnlijk heb ik toch een zonnesteken.
1: Maar goed, in ieder geval. We gaan dus nu zo dadelijk iets anders draaien.

0: Sudderans.
1: La la la.
2: Dat noemen ze nog een plaat met een echt einde. Hè? Deze van de Cocktail Trio 1967. Het ging over een drank die ik ook regelmatig drink, namelijk Sudderans.
3: Ja, dus heerlijk. Ja, en zo zie je maar hoe het allemaal kan lopen. Hè. Dus in zo'n, met zo'n leuke nummers van de Cocktail Trio. En ja, ik heb ze weer lekker uitgezocht.
2: Ja, dat sowieso. Ik heb zoals beloofd nog iets over het theater van het sentiment van vandaag. Vanmiddag tussen 4 en 6. Het gaat vandaag over 1968 en wel over 21 juni 1968. De vooravond van mijn 14e verjaardag. Oh, ik was toen nog 13. De herinnering die blijft altijd. En zeker aan het schoolkamp dat ik toen gehad had in Noordwijkerhout, dat ik een leuk meisje heb leren kennen, waarmee ik nog een paar leuke dagen heb door kunnen brengen. Maar het is nooit iets geworden. Het was geen kalfliefde, het was geen liefde. Het was gewoon even een korte vriendschap. Dus in ieder geval dat verhaal ik ook gestuurd naar KRO en CRV. Ik ben benieuwd of het op de radio komt vandaag.
3: Ja, dat is wel interessant. Hè? Ja. Dus,
2: En anders bel ik het wel door.
3: Kijk.
2: Want ik heb namelijk gestemd op... je kan ook stemmen op de top 5. En die heb ik voor mooi eventjes ter hand genomen. En, toevallig heb ik gestemd op Lazy Sunday van de Small Faces. Leek me wel een leuk plaatje om eens een keer op de radio te horen. Dus, maar goed, we gaan verder met nog meer muziek op deze zender.
3: Want we blijven in de muziek, want we gaan nou iets instrumentaals draaien van Tol en Tol.
2: Ja.
3: Uit 1993. Het is getiteld A Passage to India. En volgens mij een passage naar India. Dat was een zekere meneer Columbus naar op zoek. De doorgang naar India. En toen belandde die dus in Amerika. Dat wist de goede man niet. Dus daarom noemde hij de inwoners van India. Noemde hij dus Indianen. Dat zijn van oudsher de inwoners van Amerika. Oftewel de Apache, noem het zoals je het wilt. Maar in ieder geval Indianen. Oh, daarom heet hij die Indianen. Dus de Amerikaan van huis, het is gewoon een Indiaan. Geen cowboy. En onze grote vriend Columbus dacht dat hij dus de weg naar India had gevonden. Maar totdat hij er na jaren achter kwam dat hij Amerika had gevonden. En ja, toen veranderde de hele zaak natuurlijk. Maar goed, wij gaan dus het nummer draaien. Is volgens mij een soort hommage daaraan, denk ik.
2: Ja, maar kan jij die reactie van hem maar voorstellen? Hoe dat hij gereageerd zou hebben? Ik zie het meteen voor. Oh my god, shit happens.
3: Ja, dit had misschien wel in een reclamespotje van even Apeldoorn bellen.
2: Ja, foutje bedankt.
3: Foutje bedankt. Ja, of die van Bas en Adriaan. Foutje moet kunnen, Bas. He, dus, we zijn helemaal op rek, u hoort het. Maar we gaan hem eens op u loslaten. En dan hoort u vanzelf hoe leuk het nummer klinkt.

0: Ja, dat doet me denken aan de woonplaats waar ze vandaan komen, hè? Volendam.
1: Ja, Volendam. Ja, inderdaad. En dat is een bekende gemeente, want die krijgen jou op bezoek.
0: Ja, maar dat schijnt binnenkort ook nog een andere iets te gebeuren. In augustus ergens, Jan Smit, die geloof een of ander concert.
1: Kijk.
0: Zoveel jaar artiest. Dus ja, dat is ook weer een hele tijd, hè. En dat schijnt allemaal te gebeuren in het Marina Park in Volendam.
1: Oké.
0: Okay. Bekende locatie trouwens voor mij. Ja, geen reclame hoor. Maar
1: nee, maar goed, ja, dat. Dus dat was toch leuk om daar. Ja, goed. Is leuk. Jan Smit en een concert. En ja, en als je dan toch toevallig op dat moment in Volendam bent.
0: Nou, ik ben daar toevallig niet. Want ik ga eerder, hè. Dus, en trouwens, als we daar rondlopen, wij zijn het centrum. En we komen diverse mensen tegen die we toen tegengekomen waren een paar jaar terug. Ja, dan zien ze Sam alweer. Oh, dat is een bekend hondje weer.
1: Maar je hebt toch al wel de palingboer ingezijn dat je gaat komen, hè? Ja. Dat die extra inslaat, hè?
0: Ja, alleen je moet er aan het omlaag, hè? Het is op de dijk, maar in ieder geval, je moet er aan het omlaag om bij die tent te komen. Dat vind ik helemaal niet erg.
1: Zeg, zullen we eens iets na deze mooie plaat van Tol en Tol?
0: Ja.
1: Ik vond het een echt meesterwerk. En, nou, dan gaan we dus iets aan te draaien uit 1942 samen. Gaan we daar naartoe met de Andrew Sisters met het nummer getiteld Don't Sit Under the Apple Tree. En hier is je dan.

0: Don't Sit on the Apple Tree van vervlogen tijden, de Andrew Sisters. Er zijn veel van die mensen die zeiden van ja, dat zat toch ook in een medley van de Star Sisters. Ja, als je de LP-versie hebt wel natuurlijk, dan zit die erin. Maar niet op de single-versie, want die was een stuk korter.
1: Ja. Dat klopt, of je hebt de 45 toeren versie, of hoe noemt het, de 12-inch single.
0: Ja, dat was iets te langer.
1: Daar zat je ook weer zomaar uitgebreid in.
0: Maar ja, dat is gewoon één LP-kant lang, ja, als je het zo bekijkt. Ja. Dus, ja, ik weet nog, we hadden die LP vroeger. Dus vandaar, Star Sisters, of wie waren dat ook alweer? Patricia Pai, Yvonne Kili en Sylvana van Veen destijds. Hè? Dat was trouwens goed geproduceerd door...
1: Jaap
0: Egermond destijds. En ze hebben handig gebruik kunnen maken van de stem van een zekere Adam Curry.
1: Kijk, ja, dat klopt. Die zat in de tussengedeelte erin, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar die zat ook in een andere plaat van de Star Sisters. The Duke of Dance in 1985, een jaar later. Dezelfde Adam Curry.
1: Zo zie je maar hoe het allemaal kan lopen. Hè? Dus, zeg, zullen we eens iets van Willy Alberti gaan draaien?
0: Ik vind het prima.
1: 1975 kwam niet voor in de top 40. Maar is wel een nummer wat ik de revue wil laten passeren. En hij zingt een lied getiteld Jij weet wat liefde is.

0: onze Nederlandse Napolitaan, zoals hij ook wel eens genoemd werd. Karel Verbrugge, beter bekend als Willy Alberti. Jij weet wat liefde is. Mooie plaat. Ja.
1: En mooi nummer, heel erg mooi nummer.
0: Heerlijk.
1: Helaas geen top 40 notitie, maar blijft heel leuk om te draaien. Ja, en ook wat het volgende is ook leuk om te draaien. We gaan naar 1956 samen met Wanda Jackson. Het lied is getiteld Baby Loves Him.

0: Ja, dat brengt me weer in één keer op iets anders. Want als je nog meer van deze muziek wilt horen... rock'n'roll, rockabilly, country, doo-wop, little bit of soul, country... dan stem vanavond maar eens af om 7 uur. Na het nieuws tenminste. Bekende programma Golden Memories met Tony Versveld. Dat is sowieso een aanrader om daar eens naar te luisteren. Ja, ik zit er elke week bij. Ja, nou lieg ik eigenlijk wel. Ik luister altijd achteraf. Maar ja, dan zit ik er toch eigenlijk elke week bij. Ik download uitzendingen naar de hand en dan luister ik gewoon een uur lang. Heerlijk om te horen.
1: Ja, dat blijft lekker muziek. En Tony besteedt er heel veel aandacht aan. En dat kun je ook al merken, want hij draait niet voor niks ook voor de omroep hier. Maar hij doet ook het omroepwerk voor 24/7 Rockin' Radio.
0: Dat is Rockin' 24/7. Dat is te vinden als u gaat naar NL Radio Net. Daar zijn er ook op. Zit je in één keer op meer dan 65.000 radiostations op die webpagina dat je kunt aanklikken. Ja. En daar staat hij ook tussen. Dus.
1: Weet je wat leuk is? Hij is ieder weekend voor de deur uit voor naar een festival of naar Amerika voor een festival. Hij draait over de hele wereld. Hey, kwaliteit, hè? Komt vanuit Helmond. Hè? Hier is hij begonnen in Helmond. Hè? Net als onze redactieman in zeg maar Hilversum. Jordi Verstelen, onze hoe zou ik het zeggen, verslaggever, annex interviewer, hè, die daar bij RTL4 en bij de Telegraaf verslaggever
0: en bij SBS6 ook natuurlijk, ja. Want het is allemaal in pot nat daar, dus talpa.
1: Daarom, dus zo zie je maar, de kwaliteit komt uit Helmond en er is nog hoop voor ons.
0: Omroep Max, ja, wij komen eraan.
1: Wie weet.
0: Nee, ik denk dat het niet in zit, want bij de omroep gaan ze ook flink bezuinigen.
1: En gaan we samen naast Tineke zitten, lijkt me een goed idee. Samen in een programma.
0: Oei, oei.
1: Oh jee.
0: Dan moeten we naar Loosdrecht.
1: Dan moeten ook alle andere DJ's van Veronica, de oude DJ's erbij. Hè? Dan is de sfeer natuurlijk uit de kunst. Hè?
0: Ja, trouwens, over Veronica DJ's. Er is trouwens ook nog een internetradiostation. Die zendt alleen maar Adje Bouwman top 10 uit.
1: Kijk.
0: Ben ik achtergekomen. En trouwens, als je heel veel van dat spul wilt horen, dan moet je maar eens afstemmen op Radio 192.
1: Ja.
0: Zit ik op internetradio.
1: Kijk. Dan kunt u dan naar luisteren.
0: Ja.
1: Nou, het volgende nummer duurt maar liefst 7 minuten, beste mensen. En 7 minuten en 1 seconde om precies te zijn.
0: Was het niet langer?
1: En nee, tenminste, hij staat in deze uitvoering op het album. En het is, we gaan een nummer draaien van Roos Royce.
0: Ja, dat kan niet missen.
1: Getiteld RR Express. Dat staat natuurlijk voor de Rolls Royce Express. Dat heb je wel door. En nou lijkt het net of de trein voorbij komt. Hè. Dus we gaan dat nummer draaien. En ik zal u vertellen. Het nummer had natuurlijk ook een top 40 geschiedenis. Haalde de derde plaats. Stond 10 weken in de hitlijst. Kwam als hoogste nieuwe binnenkomer binnen als alarmschijf. Op 24 oktober 1981. Nou, waar moet ik er meer over zeggen? Ik denk niks. Gaat u maar eens lekker naar dit lange nummer luisteren.

0: Ja, zie dit maar als opwarmer voor Andy Soul Hour. Want het programma komt ook weer terug vanaf september. Dus ja, ik ben er helemaal klaar voor, mensen. Dit was uit 1981, die RR Express van Rolls Royce.
1: Ja.
0: Heerlijk.
1: En dan blijven we toch even in dat wereldje van de soul.
0: Ja, want, lijkt me wel. Hè,
1: want, ja, maar, ja, wacht ja, even, inderdaad. Ik heb trouwens nog informatie over RR Express.
0: Ja, top 40 hit, hè?
1: Ja, die kwamen tot de derde plaats. En stonden 10 weken in de top 40. En heel belangrijk, kwamen als nieuwste hoogste binnenkomen binnen. Dus was een alarmschijf. Kwamen binnen op 24 oktober 1981.
0: Ja, het was inderdaad de alarmschijf de week ervoor. Nummer 1 in de tipperaren, dus vandaar. Luisteraars, even iets anders. Want als ik zeg Jimmy Mac, denkt u natuurlijk aan Martha Reason en Vandellas. Ja, die gaan we ook draaien natuurlijk. Motown uit 1966. Maar het nummer is in 1984 nog eens keer uitgebracht door een paar Nederlandse dames. En dat waren de dames die vroeger dus de pins waren van Doris D. Namelijk de dames Risqué.
1: Risqué, ja, klopt. En daar heb ik een LP van liggen van Risqué. En dan zal eens gaan kijken, als straks al mijn apparatuur thuis goed is aangesloten, om eens een keer wat te gaan digitaliseren van de groep Risqué. Want dat materiaal kunnen we ook in de uitzending gebruiken.
0: Ja, maar let wel, op kant 1 staan die nummers dus allemaal in elkaar gemixt.
1: Aha.
0: Die LP is ja, want het begint op een gegeven moment met, waar begon het ook al mee? Met The Girls Are Back in Town, geloof ik.
1: Ja,
0: dat
1: de
0: eerste nummer was.
1: Ja. Ja,
0: dat was een eerste single trouwens, ook in 82 jaar, zoiets. Maar goed, Martha Reeves staat te trappen van ongeduld, dus laat die maar draaien.

0: Ja, dat plaatje heeft nooit in de top 40 gestaan trouwens.
1: Nee, dat
0: de
1: klopt.
0: Zaak is, maar wel
1: ik kon er geen informatie van vinden. Dus
0: nee, maar wel een groot hit geweest in Amerika, namelijk in de Billboard had men het sowieso. Alleen, het was zo dat op de hoes van de plaat, dan mochten alleen maar blanke dames op de foto staan. En geen zwarte dames, helaas. Vanwege de apartheidspolitiek was dat. Dus flauwekul allemaal eigenlijk. Maar ja, tegenwoordig is dat niet meer... is het
1: not gelukkig done, is niet zo, meer.
0: Nee,
1: is
0: gelukkig niet meer, nee. Nee. Maar goed.
1: Ja?
0: We hebben nog iets anders voor u. Ik had begrepen iets Hey Little Hen.
1: Eerst Frans Bauer nog.
0: Oh, Frans Bauer.
1: Die moet even er nog tussendoor. Dus, ja. En Little Hen, dat houden we voor als laatste. We gaan naar 2003 samen met Frans Bauer. Nummer 1 ooit in de top 40 gestaan is getiteld De Liefdestango.

Nou, we zijn met z'n allen wel uitgenans met die liedjestango natuurlijk van Frans Bauer. Ik hoor al de klanken van het orkest van Joe Loss van tijden geleden, Hey Little Hen. En daarmee gaan we tweede uur uit. Maar na het nieuws dan zijn we terug voor de derde en laatste uur van Rons Muziekarchief. Tot zo na het nieuws.

0: try to supply one for me. Get into your nest, do your little best.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Dit is Weekend.
1: Dit is Weekend. Dit is Helmond Nieuws.
3: 2:00. Annette Schut met het NOS Journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump. Die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer droog en zonnig bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
1: Dit

Ja, en daar zijn we weer. Welkom terug bij het derde uur van Rons Muziekarchief. En we gaan maar meteen goed van start met een instrumentale. En niet zomaar een instrumentale. Ik heb een heel, vlug nummer uitgekozen van James Last. En u kent het nummer De Zabeldans wel. De Zabeldans. En het heet eigenlijk Sabre Dance. En die heb ik dus op de programmatie staan uit 1972. En hoe dat toen de tijd klonk, dat gaat u nu maar eens even horen. Let op!

0: Heerlijk, deze muziek uit de jaren 70. De Saberdance heet het eigenlijk. Maar
1: jongen, jongen.
0: Maar ze hebben hier in Nederland alles bedacht om het maar de sabeldans te noemen. Het is van een compositie van een klassieke componist Katja Turian. Dus de zaak is bij deze keer de uitvoering van het orkest van James Last.
1: Ja, en dan kijk ik nu op mijn briefje. We gaan naar de jaren 50, naar 1959. En Brenda Lee is de dame die het nummer gaat vertolken. En het nummer is getiteld I Want To Be Wanted.

0: Nou, dit vind ik nou echt muziek zoals op zondag hoort te klinken. Op andere dagen als je draait, dan klinkt het ook exact hetzelfde. Alleen het gevoel is anders. Dat wil ik nog even kwijt. Over de nummer I Wanna Be Wanted van Brenda Lee. Een andere icoon uit de Nederlandse geschiedenis, zeg maar, van de Nederlandstalige muziek. Dat is natuurlijk de voorjaaraanvaller Rob de Nijs. Als het goed is.
1: Ja, en ik heb iets verkozen van hem uit 1983. Een nummer wat ik zelfs nog nooit heb gehoord, dus iets heel aparts, denk ik. Het is getiteld Na het feest en het komt van zijn album af, getiteld Roman.

Misschien later worden, maar het zou wel een goede geweest zijn als ze dat wel gedaan hadden. Dan zou het misschien wel een top 40 hit geweest zijn. Waarschijnlijk, tenminste, volgens mij dan. Hè. Maar ja, goed, wie ben ik? Ik ben ook maar een eenvoudige jongen die radio zit te maken hier. Nou ja, en er hoort er eenmaal bij in het vak. Hè. Dus, maar goed, we gaan ons bezighouden met iets van The Queen of Soul, Aretha Franklin. The Number Respect is oorspronkelijk van Otis Redding. Was in zijn versie in 1965 al in Amerika een hit. Maar deze komt 2 jaar later, The Summer of Love, 1967.

0: al dus de Queen of Soul uit 1967 met Respect. En het had volgens mij ook nog een top 40 overgeleverd ook nog. Dus nou, het kan niet op voor deze dame. Hè. Maar in ieder geval, ze is niet meer onder ons, maar de muziek die blijft vereeuwigd.
1: Dat, ja, dat klopt wel. Ze haalde de 11e plaats in de top 40.
0: Kijk eens aan, kijk eens aan.
1: En stond 12 weken in de hitlijst. Hm. En kwam binnen op 24 juni. In 1967.
0: Ja, zeg maar aan de vooraan van mijn 13e verjaardag. Ja, ik weet nog de dag van vandaag. Toen had je nog ook de Engelse zeezenders. Maar er was één schip voor de Engelse kust en territorie, buiten de territoriale wateren. Namelijk de Laissez-faire. Er zat ook een Nederlands radiostation op. Namelijk Radio 227. Met onder andere Lokboden. En even kijken, wie zat er nog meer bij? Lex Harding zat erbij. En een zekere Harkie. Dat was later dus de Paul van Gelder bij de VARA destijds. Met het programma Geen Tijd, ergens in de jaren 80, 90. Dus ja, zo zie je maar. Hè. Die jongens komen er wel goed terecht. Dat sowieso. Maar we hebben nog veel meer muziek voor dat het 3 uur is. Dus blijf vooral gekluisterd, ja, naar het toestel.
1: Wat dacht je van de volgende van El Giro?
0: Ah,
1: Just to be Loved uit het jaartal 2000 alweer.
0: Ook een bekende.
1: Ja, en ja, wel een bekende. Maar die meneer had in kwestie geen top 40 geschiedenis.
0: Nee, dat had hij in de jaren 80 top 40
1: maar geschiedenis. Maar hij is wel bekend natuurlijk als artiest zijnde. Ja. Dus, we gaan hem eens op u loslaten. Kunt u zelf oordelen. Hier is je dan El Giro.

0: Ja, het is goed dat de mensen het niet kunnen zien. Of misschien niet goed, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, ik voel me weer helemaal de oude, weet je? Ja, het is heel raar, maar ik voel me echt helemaal de oude weer. Zoals ik er nou bij zit vandaag. Ik zit nog wel in een verwerkingsproces, maar ik voel me weer de oude. Dat mag ik wel zeggen. En zeker met deze muziek van Al Jarreau, de stemkunstenaar. Hij had geen concurrentie, maar hij had nog een andere stemkunstenaar. Was nog in de jaren 80 actief, namelijk Bobby McFerrin. Nou, die twee waren wel aan elkaar gewaard, maar deden het allebei hartstikke goed sowieso. Just to be loved. En we hebben iets met mondharmonica's vandaag. Weet je wie dat was?
1: Hè?
0: We hebben iets met mondharmonica's vandaag.
1: Ja.
0: Weet je wie dat was op deze opname?
1: Nou, ik heb zo sterk vermoeden dat dat misschien wel eens Stevie Wonder kan zijn geweest.
0: Ja, dat klopt. Deze helemaal. Ik hoor het op de manier van spelen namelijk van Stevie.
1: Ja, kijk. Dus je ziet maar hoe het allemaal geldt er zelf vandaag.
0: Ja. Ja.
1: En dan gaan we vanuit de jaar 2000 meteen 60 jaar terug naar 1940. Samen met Vera Lynn. En ze zingt, ja, natuurlijk. Daar is het vandaag ook. It's a lovely day. Ja, hoezo? A lovely day? Het is een lovely day tomorrow, zeggen ze. Oh, het is morgen een leuke dag. Een leuke dag morgen.
0: Ja, nog even
1: daar heb ik
0: dan
1: niks
0: wacht,
1: aan.
0: Hè?
1: Het moet vandaag een leuke dag zijn.
0: Nou, jij niet, maar ik wel. Verschil moet er zijn, Ron.
1: Ja, daarom. Dus in ieder geval, we gaan hem draaien. Vera Lynn, it's a lovely day tomorrow.

0: Farrell Inn, and tomorrow is a lovely day. Mooi plaatje trouwens. Past goed in het plaatje van het weer natuurlijk ook, want ja, het is vandaag wel een uitzonderlijk zonnige dag, tenminste tot nu toe nog. Maar, ja, ze verwachten wel onweersbuien, maar ja, waar valt de bui? Misschien hier, misschien daar, of misschien helemaal niet. nee, alleen op de dag van donderdag of vrijdag was het wel raak. Dan hoor ik ergens nog, ik hoor op een gegeven moment de knal, ik denk van er is ergens blikseminslag geweest.
1: Ja, dat is ook.
0: Heb jij dat ook gehoord?
1: Ja, ik heb wel zoiets vernomen, ook van andere collega's. Maar ja, het heeft wel geonweerd, s'nachts, dan wel.
0: Ja, en flink.
1: Behoorlijk, ja.
0: Ja, dus, we hebben geen tijden meer zo gehad, hoor. Dus ja, ik denk dat we nog meer van die extremen zullen krijgen in verband met de klimaatverandering. Moeten we er toch rekening mee houden met zoiets, hè?
1: Kijk, deze zomer is al heel apart, want ja, op de dag dat de zomer begint, vandaag dus, is het al dik 30 graden.
0: Ja.
1: Dit geeft al voldoende aan voor de rest van de zomer. Maar ja, El Niño is aan de gang. En zelfs een extreme, dus het kan allemaal. Dus, ja. Maar goed, mijn collega's die verklaren me gek als weer vertellen. Maar ik hou zelf het weer heel goed bij en daar leer ik heel veel van. En het is ook zoals Jan Pelleboer zei altijd. Die had een hekel aan computers met het weerbericht. Die zei gewoon, als je het weer wil weten voor vandaag, kijk maar even omhoog. En daar hou ik mijn eigen graag bij aanbevolen. En kijk dan ook even naar de dieren in het landschap. Wat die doen, want die voorspellen ook het weer.
0: Ja, daar heeft hij wel gelijk in trouwens.
1: Onze Johan Verschuren, weet je nog wel, die deed dat ook. Van de Omroep Brabant, die
0: ja,
1: keek
0: inderdaad
1: ook naar de dieren. En we hadden ook een hele goede weerman bij ons bij de Omroep.
0: Jozef.
1: Jozef. En ik volgens mij is nog steeds actief met zijn weermeting. Maar niet meer op de radio, dat ik weet.
0: Nee,
1: dus,
0: jammer genoeg niet. Maar ja, jammer goed, genoeg. Er waren andere tijden rond, dus... Ja.
1: Tijd voor Frans Halsema uit 1977. En het lied is volgens mij sowieso wel een sprookje, maar het nummer is ook getiteld Sprookje. Ik ga er maar eens lekker naar luisteren.

0: Ja, dat is nou een typisch voorbeeld van een van de nummers van Frans Halsema die je eigenlijk nooit op de radio hoort.
1: Nee.
0: Dat is een sprookje.
1: Ja, en ik vind hem toch wel de moeite waard om op de radio te laten horen.
0: Ja, dat sowieso. Maar ja, hij heeft verschillende mooie nummers gemaakt trouwens. Heel veel zelfs. Nou, wat een van mijn uitgesproken favorieten van Frans Halsema is, het nummer, dat is Voor Haar.
1: Ja, ook een van mijn favorieten.
0: Maar dat zegt genoeg over mijn vrouw. Ja, dat zeg ik met, nog eens een keer met nadruk, want ja, die uitvoering had ik helaas niet, maar Guus Meeuwis doet het ook voortreffelijk. Die hebben we toen maar meteen uitgezocht voor de crematie, dus vandaar dat ik er even op terugkom. Maar als het goed is, dan gaan we nou iets uit de jaren 50 draaien, als je het wel hebt tenminste.
1: Ik zal eens kijken, ja, 1956. Kijk. Van de Teen Queens. En het nummer is getiteld Eddie, My Love. En ja, ook zo, dat is een hele leuke.
0: Nou, weer een bekend jaartal, hè?
1: Ja, ja, 1956.
0: Juist. Oh,
1: hoe komen we erop?
0: Ja.
1: Ja, dat wil, ik heb een album, Cruisin' 1956. En daar staan allemaal van die leuke nummers op. Allemaal van die rock'n'roll nummers. En ja, ik heb dat, ik heb zo'n hele stapel van die albums. Van 55 tot en met 1960, geloof ik.
0: Ja, doe maar.
1: En op ieder album komt een bepaald jaartal aan bod. En daar staan allemaal van die leuke muziek op. En deze is van 1956.
0: Ja, ik ben benieuwd.

0: Een pluiperde slotakkoord, waar hoor je dat tegenwoordig nog? Vraag ik mij af.
1: Ja, de Teen Queens met Eddie My Love uit de 1956.
0: Ja, en de volgende is afkomstig van oorspronkelijk van het album The 7-1. Daar stond ook nog een andere hitsingle op, Stop Loving You. Maar we draaiden de opvolger uit 1988. En nou hoorde ik van de week dat de pianist David Page ook nog verjaard was. Dus komt goed uit.
1: Ja. Ja, want onze radiocollega Harry van de Woorden had een beetje geklaagd tegen mij. U weet dat wel, die heeft het programma 's morgens voordat wij starten.
0: En ja, maar dat zal hij wel zo houden, hoor. Ik bedoel, het tijdstip voor ons.
1: Ja, dan ook dat blijft jou, dus, dan blijft jouw oorschuif alleen een uur op met alles. Ja. Maar hij had geklaagd, ik zou nooit niks draaien van Toto. Ik denk, oké, goed, even in mijn cd-kast duiken. En jawel, ik vond een album van Toto. En inderdaad, daar gaan we
0: is
1: dus
0: is het toevallig
1: iets
0: het album Past to Present? Of was het,
1: heb ik zo'n idee vooral, want even kijken.
0: Is tussen 1977 en 1990,
1: ja,
0: zeg maar.
1: 100 punten.
0: Kijk, die heb ik ook.
1: Dus die
0: maar in ieder geval, Harry kan zijn borst nat maken, want af en toe dan zal ik wel een nummer van Toto dat een beetje jazzy of soulful is in mijn programma dus de revue laten passeren.
1: Kijk, zo is de klok weer rond helemaal.
0: Ja.
1: Goed, we gaan de nummer draaien, getiteld Pamela.

0: Ja, dat is ook weer zo'n nummer dat zou goed in Andy Soul Hour passen in de toekomst. Hè? Want ja, er zijn enkele mensen die maken dat helemaal compleet. Want het is enigszins toch een beetje jazzy, hoor. Als je zo goed beluistert, dat Pamela van Toto uit 1988. Ja, er zijn enkele mensen die het echt compleet maken. Namelijk pianist David Page, zoals ik het net over had. Die is van de week verjaard. En drummer Jeffrey Porcaro, niet meer onder ons. En zeker niet vergeten de bassist Marcus Miller, die ook op andere platen van andere mensen te horen is. Dus nou ja, het waren eigenlijk sessiemuzikanten. En ze waren als Toto waren ze eigenlijk op de achtergrond te horen op het album Silk Grease van Boss Keggs bijvoorbeeld, om er iets te noemen. Maar goed, meer erover in de toekomst.
1: Ja, en dan nu natuurlijk nog even de informatie die erbij hoort.
0: Ja,
1: en,
0: top 40
1: want he? Ze haalden de 9e plaats in de top 40 Toto met dit nummer. En stonden 9 weken in de hitlijst. Kwamen binnen als hoogste nieuwe binnenkomer. En dat was dus een alarmschijf. En kwamen op 25 juni 1988 in de top 40 binnengehobbeld.
0: Wij hebben iets met platen die op de vooravond van verjaardagen voor mij binnenkomen in de top 40 deze week. Ik weet niet wat het is, maar het is gewoon zo.
1: Ja,
0: want dit is ook zo eentje.
1: Zullen we ze even heel vlug Rita Corita losgelaten? Want ik zie namelijk dat er mensen staan te wachten in de gang om binnen te komen.
0: Ja, natuurlijk.
1: En Murat en
0: Laila.
1: Laila. En we gaan dus iets draaien uit 1964 van Rita Corita. En het lied is getiteld Zo'n schat van een man.

Hij had laatst een vergadering, toen kwam hij vrolijk thuis. En meneer bracht zijn vrienden, maar allemaal mee toe maar. Dat vrouwtje heb je in de koffieglaas, geen gauw een bakje in. Dat kan ze goed hoor. Hij lachte tevreden. Ik kon hem wel vernielen en ik sprong haast uit mijn vel. Maar ik

Allee, la la la. Zeg Koen, schortje voor, hoor. We gaan afwassen. Doe maar, hoor. Doe hem nou lekker. Goeiedag. Nou, daar ligt het aan, hè. Ik hou op die manier niks meer over. Nou, nou.

0: Ja, dan moest eigenlijk op, dan moest eigenlijk op de man lijken. Hè? Want het was gewoon accordeonist Koen van Asso waar ze tegen had. Dus vandaar, schat van de man. Ja, oh, zou je maar gebeuren. Hè? Hm. Nou ja, in die tijd had je nog geen vaatwassers. Dus dat was het hele probleem. Hè?
1: Nee, nou was de man, die was de vaatwasser. Hè?
0: Ja, ja. Ben ik ook een tijdje geweest toen ik op mezelf woonde. Dus dat deed je wel ook niet meer. Nee. Nee, ik laat het werk gewoon doen door mevrouw Bos. Lijkt wel een beter idee dan op dit moment. Dus, ja, ja. Ach, we zullen het volgende plaatje weer gaan draaien. Want we lopen tegen het eind aan van het programma. Dus, ja, ja, lijkt me wel.
1: Tijd voor Freddie Jackson.
0: Een beetje soul.
1: Me and Mrs. Jones.
0: Me and Mrs. Jones.
1: Geen top 40 geschiedenis.
0: Nee, maar het lijkt wel op een plaat met diezelfde titel. Zou het dat nummer kunnen zijn van Billy Paul vroeger?
1: Misschien. We gaan hem gewoon instarten, dan oordelen we.
0: Ja, ik vind het prima.
1: 1992. Ja.

0: Ja, ik hoor iets in die stem van die man, Freddie Jackson. Hij heeft last van een bepaalde soort pijn. Ja, emotionele pijn. Van verkeerde dingen die hij gedaan heeft de afgelopen tijd met Mrs. Jones. Ja, goed. Mevrouw Jansen, volgens mij waren ze allebei een beetje aan het zonder. Zo kan je het ook zien. Dit was inderdaad een nieuwe versie van die oude Billy Paul hit uit 1972. Maar dit is 20 jaar later. Me and Mrs. Jones van Freddie Jackson.
1: Ja, en ik kijk hier naar de teller en... Dat moet even in de gaten houden voor het instarten van de laatste nummer. Dan ga ik u alvast vertellen wat dat is. Trouwens, die van Me and Mr. Jones, daar was geen top 40
0: geschiedenis. Nee, dat klopt helemaal. Want ik vraag me eigenlijk af, is die plaat hier in Nederland wel uitgebracht?
1: Ik zou het niet weten.
0: Volgens mij ook nog niet eens. Dus,
1: eens even kijken, de volgende, de laatste die we gaan draaien voor vandaag.
0: Nou ja, maar die zwaar staan.
1: Dat is over 30, 40 seconden of iets. Barry White, Just the Way You Are, uit 1978 en... kijk, Vlucht, die had ook geen top 40 geschiedenis. Dat kan.
0: Nee, de uitvoering van Billy Joel had wel een top 40 geschiedenis namelijk. Dus vandaar, het is eigenlijk een nummer van Billy Joel. Mij rest u een fijne zondag toe te wensen. En zo direct heel veel plezier met onze Turkse collega's. Die nemen de uitzending van ons over. En wij gaan lekker naar huis.
1: Ja, tot volgende week. Tussen. En deze track hoort u daar nog tot het nieuws van 3 uur. En dan nemen de Turkse collega's het weer over.
0: Ja.
1: Veel luisterplezier nog en een prettige dag.
2: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

0: weet wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
1: Laila Lee Sadler.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlak bij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Laila Lee.

0: Leyla ile Leyla'lı saatler devam ediyor.
1: Beethoven in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Leyla Lee Sadler.
1: Dit is Helmond nieuws.
3: 4 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Klaar voor maximale impact? Spiegel is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Goedemorgen.
8: Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
9: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
8: of Ellie
9: op vdmortel.nl. Rusten!
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
0: Dit is Helmond.
1: Laila.

0: güldük, arada hüzünlendik. Ama keyifli bir programın sonuna geldik. Leyla ile Leyla'lı Saatler şimdilik sona erdi.
1: Beethoven's in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen.
2: Nee, Celi Pesach.
1: Pesach. Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Trusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Klaar voor maximale impact?
9: Spiegel is een creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: Celi Pesach.

0: Saatler devam ediyor. Devam ediyor.
1: Beeld in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Nee,
1: Celi Pesach.
2: Pesach.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jette werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molukkers Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Klaar voor maximale impact?
6: Spiegel
5: is je creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
7: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
6: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
8: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
9: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
8: of Ellie
9: op vdmortel.nl. Rusten!
7: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: Wees

0: Evet sevgili dostlarımız, geldik programımızın sonuna. Sizden ayrılmak istemiyor, tamam, maalesef bize verilen süremiz, 2 saatimizi doldurduk burada. Canlı olarak sizlerle, çok canlı olarak da TikTok'ta da 2 saat yayınımız yaptık. Ve bugün özel olarak özel günlerden bir tanesi, babalar gününüz kutlu olsun. Babaların sağsa diğerlerini bilin, babalarınızı mefal ettiyse Allah'tan cennet mekanı olsun derken, herkesin babaları kutlu olsun, mübarek olsun, kutlu olsun, sağ olsun. Evet, bize verilen süreyi doldurduk. Haftaya gene aynı saatte, aynı frekansta, Türkiye saatiyle 18'de, Avrupa saatiyle 17'de sizlerle birlikte olacağız. Haftaya buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. Neşeli kalınız. Bay bay.
1: Mırık biraz yaramaz. Hakikidir sözleri, dilde durmaz. Yapısıdır çılgınlık, yalana kanmaz.
2: Helmont FM'de Neşeli Pazar sona erdi. Her pazar 17 ile 19 saatleri arasında yine sizlerle olmaya devam edecek. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Weltspiel in Helmont.
4: Dit is Helmont.
3: Joe Metey.
4: Golden Memories.
5: Golden Memories.
3: Dit is Helmont Nieuws.
6: 7 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument, namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzegen van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Goedemorgen. Vind jij een nieuw bed kiezen net zo uitdagend als de Mount Everest beklimmen?
9: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
8: of Ellie
9: op vdmortel.nl. Trusten!
10: Klaar voor maximale impact? Spiegel is een creative powerhouse. We werken voor onderwijs, zorg, overheid en bedrijven. Ambitie vraagt om strategie. Creativiteit verdient een praktisch plan. Vanuit merkkracht maken we je geloofwaardig. Met campagnekracht maken we je publiek wakker. Zo bouwen we samen aan duurzame impact. Spiegel, het creative powerhouse van het Zuiden. Check spiegel.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
11: Denk jij dat ICT-dienstverlening een vermogen kost? Bij Roma, mensen van ICT, stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat je mensen aan het werk blijven. We zorgen ervoor dat je onderneemt op vol vermogen. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
10: Klaar voor een creative powerhouse? Let's maximize your impact. Spiegel.nl.
11: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
3: Dit is Helmond luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
6: Dit is Helmond.

Ja, Sweet Love on My Mind. Nee. Geen Johnny Burnett natuurlijk. Maar die rockabilly band uit Engeland. Van hun LP uit 1980. The Blue Cats. Ja, lekker opname. Ik dacht, daar ga ik lekker mee beginnen op deze zondagavond tussen 7 en 8. Een hele goede avond, luisteraars. Mijn naam is DJ Tony Versveld. En dit is Golden Memories. Op dit is Helmond. Ja, en zo is dat. Rock and roll, rockabilly, rhythm and blues, doo-wop country. Een klein beetje soul, een klein beetje hillbilly. Dat zijn de plaatjes die ik voor jou ga draaien op deze zondagavond. Ja, welkom hè. Of heb ik dat al gezegd? Ik denk het wel, ja. Oké, we gaan vlug verder.

Ja, en het jaar was 1976. Natuurlijk, Shaggy Stevens, Wheat Petit. Lekker opname, hè? Ja, en daarvoor iets uit 1955 van Meteor Records. Call Name Joe, Max Sales en de Shakur Trio. Geweldig, hè? Oké, we blijven op datzelfde label. Meteor Records, 1956, Junior Thompson.

En we horen je ze nog, hè? Natuurlijk, iedere zondagavond hè, bij Dit is Helmond hier bij Golden Memories. Mijn naam is DJ Tony Versveld, dit is Golden Memories. Op de zondagavond, iedere zondagavond hè, tussen 7 en 8 bij Dit is Helmond. Wayne Carroll was dit. Checking Out, King Records en het jaar was 1958. En daarvoor, ach, geweldig zeg, Meteor Records 1956. Junior Thompson with the Meteors. My Little Baby.

Ja, en velen vinden dit maar niks, deze opname. Want natuurlijk origineel van Charlie Witch uit 1960, als ik me niet vergis. Sitting and Thinking, deze opname, komt van het album Trio. Jerry Lewis, Charlie Witch, Carl Perkins en Friends. En die Friends, dat is natuurlijk die Orion, hè? Die Jimmy Ellis. Het is allemaal bij elkaar gemixt, maar wel heel goed gedaan. En zoals ik al zei, vinden vele mensen dit allemaal niks, maar ik vind het geweldig. Ja, toch. En daarvoor de Fiestas, Last Night I'm Dream, voor Old Town Records. En het jaar was 1958. Als jij net je radio hebt aangezet, je luistert naar Golden Memories hier op de zondagavond, blijf lekker hangen, want ik heb nog veel meer leuke, mooie, heerlijke, fijne muziek voor jou.

Ja, geweldig toch, hè? Het jaar was 1953. Roy Charles, Do the Mess Around. En ja, dit kon ik dus niet laten.

Ja, dat bedoel ik, hè. Doe de mensen waar, want deze kon ik even niet laten liggen. Natuurlijk Juno Mavel uit onze eigen Venlo, hè. Geweldige opname, toch wel een van mijn favorieten van Juno Mavel. Oké, wat gaan we doen? Nou ja, waarom ook niet? Lekker dit.

Ja, en het jaar was 1953 voor Atlantic Records, Hellpage en is Blue Boys, Bigfoot May. En daarvoor natuurlijk de King, hè? Natuurlijk mijn favoriet, Elvis. It's a Long Lonely Highway, 1963, maar iets later uitgebracht, in 1965. Met als B-kant dat mooie I'm Yours. Oké, we gaan lekker verder.

Ja, en met draaierregel matig hier probeer ik alles op vinyl te draaien. Zoals deze uit 1956. Don't You Big Shot Me. Natuurlijk Link Davis. En op die A-kant, die B-kant, stond dat mooie Trucker from Tennessee. Oké, en daarvoor Bobby McDowell, Lonely, Supreme Records. En het jaar was 1958. En heb jij het nog na je zin met deze leuke plaatjes? Oké, nou, als dat zo is, dan gaan we lekker verder.

0: Ja, de hula hoop en dat in 1958 al. Milky Way als 1958 om precies te zijn. The Platters, hula hoop. En daarvoor Bobby Mac, She's My Little Baby. Voor Temples Records.
1: Geweldig, hè?
0: Ja. Oké, kijken, wat gaan we doen? Ik neem je mee naar 1970.

En wat hebben ze toch een lekkere muziek gemaakt in die tijd, hè? In 1952 voor Atlantic Records, Odell Turner, Alarm Boogie. Geweldig. En daarvoor Jimmy Backstone, I'm Come From Louisiana, voor Tizer Records. En het jaar was 1970. Nou, ik heb nog iets uit 1964. Toen maakte hij ook wel lekkere muziek, zoals deze, Send Me Some Lovin', Gene Vincent.

0: Ja, Send Me Some Lovin', 1964. Natuurlijk Gene Vincent. Niet gewend van deze gast, hè, maar wel lekker, hoor. Ja, het zit er weer bijna op. Ik ga daar ook plaats maken voor Cor Kolen voor zijn programma More Than Helen Rock. Yeah. En zeker ook de moeite waard, hè, tussen 8 en 10. Het draait allemaal om rock en roll. Als je nou hard rock draait, of rockabilly, of rock'n'roll. Lekker toch? Ik heb volgens mij voor jou dadelijk nog twee plaatjes. Het begint daar met Carl Perkins. Everybody's trying to get to be my baby. Everybody trying to be my baby. Voor Sun Records, 1951. En dan nog misschien een stukje van Jackals, Quiet Dead Hall, Sun Records 1956. Hey, bedankt voor het luisteren, tot volgende week. En maak er nog een lekkere, gezellige, leuke zondagavond van. Tot volgende week, bye bye.
1: Well, they took some honey from a tree.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: More than Helmrock.
1: More than Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8:00.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzegen van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Weet wat er speelt in Helmond. Dit is Helmond. Dit is
3: More than Helmrock.
0: Met
3: Bach.
0: Dit is

de stroming soms lezen. De zandbank ontwijken. Leren laveren.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. More than Helmrock.
1: More than Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 9 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. En dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal 2 keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond. More

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer... en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland 1,5 uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door opleidende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: afgespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna 1,5 uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het opleidende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is Nacht.

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren.